En ons skop musiekbonbons af met die deel, die een van Antonio Salieri's symfonieë, die Budapest Strijkers, hulle voer het nou uit.

0: Ons het geluister na deel uit Carmina Burana van Orff.
1: Hallo, ek is Charles du Plessis, pianist, musiekverwerker en dokter van musiek by die Universiteit van Pretoria. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Vervolgens die ouverture uit Giovanni Paisiello's Proserpine.

En ons te luister hoe Philip Martin Gottschalk se Calypso konsertstudie gespeel het. Ons antwoord mee het Bisik van Bons hier op RSG. Die koor van die uitsaaidiens van Oostenryk sing nou Glaube, Hoffnung und Liebe van Schubert.

Die Adelphi saxofoon ensemble het hulle interpretatie van een van Farkas se Hongaarse danse gegee. Nou die Polonaise van Anatoly Liadov van Rusland, Evgeny Svetlanov, Lady Russische Symfonieorkest.

En dat was Polonaise van Anatoly Liadov. En ons is nu bij Alessandro Scarlatti. Hij is pa van Domenico Scarlatti. Kathleen Battle zingt nou een aria uit zijn verzameling 7 arias voor stem en trompet. Die trompetvirtuoos is Wynton Marsalis.

Tsjechische symfonieorkest onder leiding van Robert Stankowski die serenade uit Kwi se suite nummer 4 gespeel. Hier is 'n werk vir Franse horing en harp van Nicolas Boscha, Georges Barbeton en Lily Luskin voer dit uit.

is mij lief. Die stilte is aangrijpend en die dagbreek is zo wonderbaar.

wat het is en wat het was, wat mij toch zo laat wacht. Maar ik wil voor jou zeggen.

weet het, dit is harde werk. Ek dink enige een behoort dit te besef. Maar een mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap voor stap vat en jy sal bo uitkom. Jy het net deursettingsvermoë.

0: bamba platform ten ke radio XKFM ke radio je tle gore ta tseke teng tseke kwena tsa XKFM radio station nngwe nya ke he na ke he ku di kwena no go na ata bo re ka o tswe gande da mo ka go da maka ne kwe da maka ta ntata ke kwa da mo ta maka ntate kwa da mo tsa wo go ga swedge no do be da mo tsa ta ma te wo go ga swedge e ga tsama platform ke ya go ti ha he ndo te kwa maka kwa ke tsa kong zwi tsama ga nta e ka ta ku go re ta no to mbamba trana khujeng ka ka o tsuru rona o tswe o ro platform ten bungana go ma tsora khujeng go bungana go koma go ana go teta ndewe tsena go ha tukira ti piro piox musabanga nka ka tsamtsa go gata go tla e kusha go ana go na tata of ana go tata yo te aswara mate komsa nde khuje gana ha tswa go direta mo tsamsiki ndo te qeqe a go di qeqe ba le ga platform ten ke bora aun di te go enu bora aun di aya ha tinga bora go di tlae ko a tona tlase ne go ene tlae te a spanish a te ma go tlae kwe kwa a ke di tsamse ke nne a wa ya go di football faith future tactician te football ambassador na ne a go kwa a nthi ya nka tsike jaro go ene go tlae go ene bora tlae o go a no kwa spanish a go go tsenya ka tam ke di tsamse ke nne e ga tsame platform ten ke te go tinu a go platform ten ke ya go tinu ya tlae te bora tlae kwe kwa ne tlae kwe ku go faith e sa se ke a o kara a tlae go sekitinga gert skumbi nne manga ka platform den bungan ta jalo tlae tlo le nxema te qala go komte a maswere ma go makanxe tlae go qala ta hengxe ka ya hwata platform ten ke bora a ngwe kwa a tlae tere ta go han o tswa tswa ana tswana a bora go ka yetse tlae ta na tona tlae go yo ndo te kom gert skumbi te a swere ma te a nne bora tlae go se ana se ja.
1: Baie dankie vir die geleentheid. Ek het nog altyd die behoefte dat daar gekyk moet word na die jeug van Platfontein. Het nooit die antwoord gehad nie. Maar een oggend het ek op RSG geluister na die program Binnekamer. En toe het Ben Maree, hy is 'n dominee, dominee Ben Maree daar gepraat. En daar het hy Ambassador Sokker bekendgestel en oor die projek gepraat. En dit het vir my onmiddellik aan die mense op Platfontein laat dink. En ek het toe gery van Mosselbaai af, Kaap toe, en ek het met Dominee Ben gaan praat, en hy het belang gestel om onmiddellike hulp te kom leen hier in Platfontein.
0: No, ma skumbi nge bora su tlae ko go ya a komo ko ya kra hema platform ten ki bora go kotinye ga no bora henga tamagano tseo di tlae ko go tlo betse em kara na ta ke jango tlae ko kwen nta tsona tama tlo tseo eno no ngo bora go ke se ko ndo ta venu a bora di tike ata ti tlae ko a su wo ko ya kra tema platform ten siki nge ma skumbi kwa di tsamska no a kra tsene ma su wo go ma ya kra ko bora a go re tsamsiki nata ima platform ten kwena kya bana here venu platform ten ke bora nga a o di tinji na bora nga go tla bora ma ya kana nga mo kya bana here re tsere na here a go me sweno a di go gama wo gwa ting gama kham ka tengo bunga na platform ke tena de bora nga ta maga ka e go tla go tlo e tsene wo ta go ga tla o nge o tlo ana nge o na am tsika kara ka e di tsamse ki
1: that was for my die lekkerte van die ding om te sien die entoesiasme wat die manne het op die grond. Hulle smag daarna om erkenning te kry en iemand wat hulle kom help en hulle raak sien dat hulle ook die geleentheid kan kry om dalk beter te presteer en ook in die groter gemeenskap van Kimberley betrokke te kan raak in sokker. Ja, die manne was opgewonde geweest.
0: Ama Gert Skumbi gam anete aswere manwe gama ngwe gama kasi go kokomoko gama kae ko platform 10 ki yakareta kona ngi ekom tsika ma platform 10 tsa jara ekom tsika ma ana ko teta platform 10 kona ngi go jehinya ko tama dango wo tlwe ke ja ko kadi a ngwe kona tsika go tlo gama tinga a karona kana go gara na ko mongena nda i kra tlhawo go leta gam o ana go ja o tlhatlo kwen a no tamski ngwe Ben Maree ngwe program skin o ma football ambassador Kweski no am ta teng tsame ka kwa komse ndi go jam imbente a swere ma go leta ben ke te kom ta gonte a go ende go di e ja ha re ta go nang go o kra go eta hama gama mo pa go skete ma ha ga nga a ja bora go tui ka senve ta ma no bora go le kene go ya go ka kuma tla e tlo ne ga ba dumeni ta ma go ja gama hinye tlo go na gama mo ja ke a di ke he pa mo kwen tla e ta tiski kene go ihe na wo kri go tsa kuno mo no ke ka da kuno kona ha wo kri go tswa ka da wo kri senta ting yise a bora go se o e kingi go tse go tamagano ka ne mtswantsi o wa ga dino ke ja kuno ga kona se ke gana program ga na wa tama ke ye go ya kwa Voetbal Faith Future daar.
2: Ja, wel, eerstens net, wat een voorreg is het om hier bij julle te wees. Het is een geleenthede wat ons oordroom, want in Besters voetbal is een sokkerbediening wat wereldwijd werk in 34 lande. En ons fokus is om sokker te gebruik as een voertuig om hoop te bring en om transformatie te bring in gemeenskappe. En elke gemeenskap in die wereld het hoop en transformatie nodig. En so kom ons dan vandag hier in Platfontein aan om hierdie week saam met hierdie coaches te werk. En ons groot doel vir hierdie week is dat ons manne en later hopelik ook vroue kan oprig as africhters wat verstaan dat die africhting van sokker alleen gaan nie 'n lewensverskil maak in die lewe van spelers nie. Ja, ek kan miskien 'n werk kry as 'n speler later, maar die groot ding wat ons wil doen is ons wil hê die coaches moet verstaan, dit gaan nie oor die africhting van sokker nie, maar dit gaan oor die geleentheid wat sokker bied om lewe af te rig, want dis wat ons almal nodig het. Ons almal het persone nodig wat vir ons regtig omgee en wat met ons werk op spasies waar ons graag wil wees, want dis die wonderlike ding van sokker, as jy 'n bal op die grond

kom. En hoog bekomt u tot de val, met vol majeer trompet geskal. En skielig was die stadse mure om.

Jan Lisicki met die tweede deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 21 in C majeur. Nou vir ietsie uit die musiek spele, dankse jou versoek Bertha Stols. Ek was baie bly toe ek hierdie een op jou lys sien, ek het bitter lank laas hierna geluister. Where is Love? Dit kom uit Oliver, musiek deur Lionel Bart en die jong sanger is Gregory Bradley.

0: Okkie Vermeulen se orrelverwerking van Queen se Bohemian Rhapsody. Bly geskakel hier by u eie keuse net hierna nog versoeke.
1: Donderdag aand op RSG se Hoor, reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles.
2: Tiny Bubbles.
1: I don't want to play house. Funny
3: Face, I love you.
1: Silver Threads and Golden Needles,
3: and Golden Needles.
1: En vele meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG vanuit die baai.

Daniel Guedes, saam met lede van die Braziliaanse Simfonieorkes, dit was Por Una Cabeza. Pieter, Elise, Stix en Surina van Sedgefield, ons gaan saam met julle luister na hierdie prachtige lied, Tea and Sympathy. Dit word gesing deur Janice Ian.

Janice Ian, Tea and Sympathy. Tyd om te groet en ons gaan het doen met julle versoek Sarel en Jill Strauss. Julle deel het met Yvonne. Julle vra ook dat Andrew en Sandy moet saam luister na die derde deel, die deel met die presto tempo aanduiding, uit Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 7 in A majeur.